Ja, dat waren af met Verveen. Oh, zo geile muziek. Kom nog naar het Labo Festival, dat moest man zien. We gaan verder met een band uit Montreal, Canada. Met dancepunk en die heet Le Security.